0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobby en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op hun gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobby analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobby destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim €13.000 neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan, bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van €13.300. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Rein Gravenberg en Mickey van de Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de €4.000. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna €50.000 voor geboden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Mint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandy vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim €13.000 neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan, bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van €13.300. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberg en Mickey van der Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de €4.000. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna €50.000 voor geboden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandy vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim 13.000 euro neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan. Bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van 13.300 euro. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Rein Gravenberg en Mickey van de Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de 4.000 euro. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna 50.000 euro voor geboden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Hedzik, wie is van jou? Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dance hits.
2: Grand Prix Radio.
3: What time is it, man?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen ter hoogte van Staphorst. De weg

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer één rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Opstelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big lift.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Omme. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap

verkeerscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. Dan de A35 naar de Duitse grens. Bij de grens is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg volledig afgesloten. En de andere kant op heb je daar een file staan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier verdraging. En goed nieuws over de N35 Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam en zeker gaan oplossen.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: miles away. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
0: Grand Prix Radio
3: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A2 is het druk, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad Batavia Stad sta je in de file. Het is druk bij Batavia Stad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Vel.

0: kort.
1: Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kerstverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is en dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, waarvan 2 door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf de Lutte vast, reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Duitsland is het vanaf knooppunt Oud-Dijkraak 10 tot 15 minuten vertraging daar. De langste file op dit moment staat op de N381 en met richting Drachten. Tussen de aansluiting met de A28 en Hogersmilde kun je rekenen op 3 kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op dezelfde manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381, Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381, Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan

archaeological discoveries.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten tussen Aalden en Appelscha.

0: podcast op grandfreeradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten tussen Aalden en Appelscha.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan...

This is the beginning. This is the awakening.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381, Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Ur. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.